0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Und das Fei-Programm von Prediger Reimer an mit dem Brief Jakobus im Neuen Testament. Und er hat hauptsächlich die Einleitung für diesen Brief. Ich glaube bestimmt, dass da viele Personen eingeschaltet haben und das Programm hier von der die da sind wahrgeboren, die haben Jesus angenommen aus ihrem persönlichen Heiland, aber die wohnen mag Menschen, die das nicht verstehen können, was das meint, wenn die sagen, dass die Jesus haben angenommen aus ihrem Heiland und die weiten dort, dass die dort ewige Leben haben. Du bist vielleicht eine Frau und dein Mann kann die nicht verstehen, oder du bist ein Mann und deine Frau kann die nicht verstehen. Oder vielleicht sind dort deine Eltern oder deine Kinder, die die nicht verstehen können. Wenn die dazu gehört aus dit, dann rufe ich die an, nur dit Programm zu hören, um zu sagen, was Jakobus uns zu sagen hat von, wo wir können Weisheit kriegen und Kraft zum Stehen bleiben und wachsen an uns Glauben an Christus. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Reimer.
1: Und da sind wir weiter an der kleinen Jakobusbrief. Das ist ein allgemeiner Brief, und Jakobus, als er von dem Heiligen Geist geleitet wird, schreibt das Brief an die viele jüdische Christen, die in der Welt verstreut werden, willst du eine große Verfolgung angeregt wird wegen Stephanus in Dood in Jerusalem. Wir wissen aber, dass die Heilige Geist auch eine Botschaft für uns hat in das Brief. Dort wisst uns, wo wir uns behandeln sollen, wann uns Glaube auf eine Probe gebracht wird, durch Trubel und Versicherungen und so weiter in uns Leben. Wir haben gelernt, dass Jakobus dem Herr Jesus sein Halbbruder wir nur das Fleisch noch. Jesus wird die erste sehen, die Marie hat, und Josef hat nichts damit zu tun. Jesus ist Gott im Fleisch, Gott ward aus ein Mensch geboren, aber ohne Sünde, so dat he uns raden kann. Nachdem dat Jesus geboren wie, hatte Josef und Marie wenst feier Sehns und mir dachte. Des Brief schriebe wie einer von denen. He wie Lothar, einer von den Leiden in der Jerusalem gemeint. Soweit als wir dort bestimmen können, wird das Brief so wie 12 oder 15 Jahre nachdem geschrieben, dass Jesus trägt noch sein Vater im Himmel gegangen wird. Jakobus teilt sich selbst aus dem Lebensglauben zu Gott und dem Herr Jesus Christus. Die Wahrheiten in diesem Brief sind praktisch, dass wir an uns Leben nun auch anwenden. Gott bringt uns Glaube zu einer Probe, aber nicht mit dort, was böse ist. Gott hat bloß das Beste im Sinn für seine Kinder. Andere Wege, wo Gott ans Probe wird, ist hier beschrieben, so als der sein Wort, und der sind, was Menschen tun, der gute Worte und der dort, was gesagt wird. Und die Farge, die wir von da besehen wurden, wo wir sehen, dass Gott ans durch Trouble, Probe und Lieder ans Glaube ab eine Probe stahlen wird. Wann so eine Probe in ans Leben passiert, können wir dort vielleicht nicht verstehen, aber wir müssen dann behalten, dass Gott Sohn nicht bringt, so dass wir seine Trouble haben. Er hat was im Sinn, dass er in uns Leben tun will, und dort wird was Gutes sein. Dort wollen wir aber nicht erfahren, wann wir besser sind darüber. Wenn wir uns zu einem Herrn geben wollen, dann wollen wir dort der stärker sein im Glauben. Nun Jakobus das erste Kapitel, und ich lese die zweite bis vierte Vers. Rekent dort aus Freude, meine Brüder, wann je an verschiedene Proben anfallen, dann je weten, dass die Probe dort ist, dass je dort euch bestehen können. Lot je standhaft und fallet weg, so dass je können vollkommen und verständig sein, dass je dort an nichts fehlt. Ich habe den zweiten Vers auch gelesen, so dass wir dem Schreiber seinen Sinn besser begreifen können. Dort je nicht schön, wann wir an Trouble und Proben anfallen. Aber wir können uns freuen, und dort, was Gott damit tun wird, und wo er Gott davon bringen kann. Woran mit uns Glaube auf eine Probe gestalt wurde? Gott will nicht sehen, ob der Glaube kaputt gehen wird. Hij wil leven bewijzen dat hij geloven vastgesteld is, dat het sterk is. Wanneer we koren of de machinerie of de gereedschap schepen, dan wil we ook zeker zijn dat het aan je broek toophouden wordt. Zonder die deze dingen maken, worden die ook dicht naar proef schakken, zodat ze weten worden dat het niet toopbreken wordt, wanneer dat eerste maal gebruikt wordt. Die worden gemeenlijk in papier met schakken, dicht woont ze er dingen goed zijn. God wordt ons ook niet naar proef schakken, die we niet verdragen kunnen. Ons geloven moet op de proef gesteld worden, zodat het kan sterk gemaakt worden. Dan waren zeer schwere tijden komen, waar we vaststonden kunnen. Dat is een grote troost te weten, dat God niets te ons brengen wordt, dat we ons toeschwoor wat zijn. Hij weet krijgt wat we verdragen kunnen. Ik geef een schrift aan ons laatste programma, dat dit verstelt, en ik geloof dat wat goed zijn, dat waarde te lezen, 1 Korinther, dat 10e kapitel, en de 13e vers. Daar is nog geen verzekering even juntje komen, buiten zo'n wat alle man met bekend is. Aber God is true en wordt niet toelaten dat je zullen aan je later verzacht worden als je verdragen kennen. En wordt met de verzekering en weich maken, zodat je daaruit worden komen kennen, zodat je dat verdragen kennen. Wanneer verzekering komt, dan zullen we aan het zeggen zijn dat God daarvan weet en haft en weich maakt dat we daardoor wassen kennen en in ons geloven vastgesteld worden. Vertel aan hoe die dat jeet. Wanneer die schrijver hier zegt, laat je een standhoofd en val het werk haar, dan meent dat dat het niet hostig tot een eind komen wordt. Dat heeft ook de mening dat we met je geduld even. Je geduld is een vrucht dat de Heilige Geest in ons werken wordt. God weet wat hij in ons leven voor zich brengen wil. Wanneer hij ons op een proef stelt, dan heeft hij zekerlijk wat hem zin. Wanneer we klagen worden en van zo'n proef eruit willen en ons niet te zo'n aangeven willen, dan wordt dat voor ons niet vruchtbaar zijn. Als we wanneer we in een proef of de verzekering gebracht worden, dan zullen we door je troost blijven wat de Heer met ons derg is. Hij weet wat hij deed, hij wordt ons dan niet langer binnen laten als dat nodig is. Wanneer je geduld of de standhoofd volkomen is, dan wordt de proef ook tot een eind gebracht worden. Wanneer de geloven tot een proef gebracht wordt, dan wordt dat de geduld wassen maken en wordt ons sterker en geloven. God heeft alles reed gemaakt, zodat ons dat aan niets velen mocht. In Rijmer 5, 3 bij 5 vers, staat het geschreven, niet bloos dat, wie zijn ook vrouw en triepsel, wils wie weten dat triepsel je geduld brengt, en je geduld brengt ervaring, en ervaring brengt opening. Een hoopning laat niet te schande worden, wils God zijn leven is en ons hart uitgegoten, dicht in Heilige Geest, die ons gegeeft is. We willen ons dan niet tegen God stalen, wanneer hij ons de schwere tijden nemen wil en deed. Jacobus 1, 5 bij 8 vers. Wanneer iemand wem dat aan wijsheid veelt, dan laat aan God dan een vragen, dan hij heeft dat allem ohne wat terug te houden, oder dat hij aan wat verschmieten wordt en aan wat dat gegeeft wordt. Ober laat aan en geloven vragen en niet twijfelen, dan wer twijfelt is zoals een waal en meer, dat van den wind beweegt en aan en her gedreven wordt. Laat zo'n man niet denken dat hij ergend wordt van her trier wordt. Zo'n man is wankelmietig, onbestendig en al zijn weg. Ons veelt alle wijsheid. Jeder eenem, wanneer we door trouble en proef gaan, dan veelt ons ook wijsheid aan hoe we ons daarin behandelen zullen. De schrift zegt dat we zullen alles voor God zijn eer doen. De gewenlijke zaken die we ieder dag doen, moeten ook voor God zijn eer gedaan worden. Het zegt dat eten en drinken en alles wat we doen, zal voor zijn eer gedaan worden. Ons veelt wijsheid en alle verhältnissen. Veel mensen hebben kennis, maar ze hebben niet immer wijsheid. We kunnen weten wat God zijn woord zegt, dat is kennis. Maar wijsheid meent dat we zo'n kennis in ons leven uitwerken. Wanneer een mens weet wat hij in een gewisse zaak doen zal, maar dat niet deed, wat helpt dat? Wanneer dat dak laken deed, wanneer dat regent, Dan neemt het niet veel verstand te weten dat het lijken deed en dat het treichtje mocht moet. Over die mens moet zijn wijsheid brukken, zodat het treichtje mocht wordt. Door zijn veel tijden waar ons wijsheid veelt, zogar wanneer ons verzacht wordt. Deze vaders vertellen ons dat wanneer ons wijsheid veelt, dan zullen we God door nog vragen. Voor kan proef wie eerst dat uit te rabbelen. En wanneer dat niet gaat, dan komen we naar God en worden naar rood vragen. Dat wordt veel beter zijn dat we God voorts naar wijsheid vragen worden en dat wordt ons veel kapte berekenis verschonen. God wordt ons niet schellen wanneer we naar hem komen. Hij wordt ons ook niet wat verschmieten dat we naar hem gekomen zijn. Dat je veld God zeggen wanneer we toestonden worden dat ons dat ons zo'n wijsheid en je nood veelt. We hadden toevertrouwen dat hij ons hier wordt en ons dat geven wordt. We moeten hem geloven vragen. Hem geloven vragen meent dat we leven dat God zich en onze zaak interesseren deed. Dat meent dan ook dat we leven dat hij dat doen wordt dat voor ons goed is. God interesseert dat wat we dag voor dag ervaren. Hij wil haar dat we zelen en leven haar dat rief is. Alles wat ons wichtig is, is aan ook wichtig. Wanneer ons wat wichtig is, wat niet voor zijn eer taalt, dan wordt hij ons dat weten laten. En dan moet we aan gehoorzaam zijn en dat ons ied leiden. Twijfel is een zaak dat ons alle ongeriepen deed. Deze vader zei dat we zelen niet twijfelen, wanneer we aan de wijsheid vragen. Wat hebben we van den twijfel weich blijven? Wanneer we ons met God zijn woord bekend maken, dan worden we zien dat God immer is trouw was. Dan, wanneer we ons ook met dem Heer bekend maken worden, dan worden we zien dat de Heer niet liegen kan, en hij wordt niemals tregonen op zijn woord. Wanneer we dan kunnen zeggen maken, dat we zien wie het verstonen, dan kunnen we ons zeggen zijn dat hij

Nu Jakobus dat eerste kapitel, de negende bij elfde vers. Overlaat en die met je broeder zich pochen en zien hoe er stond, en die rekken en zien leger stond, dan zo als de bloem en gros wordt hij verschwingen. Dan de zon tjem op met een hete wind en verdreeg dat gros, en de bloem valt af en dat smakket is verdorven. Zo wordt ook de rekke man en zijn weg verschwingen. Om oder rek en irdische zaken is en God zijn onzijne niet zeer wichtig. Waar ik een mens en geestelijke zaken is en God zijn onzijne veel wichtiger. En Matthäus 6, 19-21, zegt Jezus dit. Zammelt u niet schatz op de eerd, waar matte en rast dat vernichten kennen en waar dave dat nog grover kennen en stelen. Ober zammelt u schatz toop am himmel, waar matte en rast dat niet vernichten kennen en waar dave dat niet kennen nog grover en stelen. Dan waar dien schatz is, door wat dien hoort, ook zinnen. En dan zegt de Heer Jezus ook dit in Lukas 12, 15 de vers. En hij zei te aan, post op en ziet voorzichtig voor al het iets. Dan in hem zijn leven is niet door hen verbonden

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en de bruid van ons leven vindt hij uit Lukas 7, vers 12, hoe dat zegt. Als hij nodig om staatspoed kwam, drongen ze rood een duiden ruut. Dat wie zijn moeder er eens zien en zij wie een weet voor u. Uit de stad kwamen een schoofmenschen met haar. Dat vijfmaal help ik ons denken even wat true wat ik in leven tolig, een moeder er hoort is. En even wat veel uurzaken wie hebben voor onze moeder dankbaar te zijn. Aber alle Söhne, die sich nicht an seinem Mutterwort lehnen können und mit wem sie ihre Besorgnisse mitteilen können. Wir können Gott danken, dort waren wir nur arm kommen, sagte in Jesaja 66, Rettien. Ich will ihn trösten, so ist eine Mutter ihr Kind hutschelt. Der Herr kann uns vertrauen, leicht gewinnen, wenn er uns merkt an unsere Mutter denken. Dann drehen unsere Gott noch bald nur arm. Wenn unsere Mutter auch gar nicht leben wird, du hast einer, stärke aus unserer Mutter, der für uns sorgen wird. Dort ist unser Heiland. Wo er uns überleben wird, er wird sich für uns ganz hingeben. Wir dort nicht in großes hingeben, als er den Himmel verleiht und als ein Mensch hier nur die Erde scheint. Wir dort nicht in großes Opfer, als er sein Leben in Gethsemane und auf Golgatha jäht, unsere Sünden zu betonen. Als hij in Gethsemane zegt, ik zie die, en de soldaten als dood gaan vallen, wanneer hij het wilt, had hij kunt van aan weg komen. Wanneer hij het wilt, had hij kunt 10.000 engelen roepen te man raden. Also, hoe ween deed hij dat dan niet? Hij deed dat niet, wils hij wollen om kwijt gaan, om onze raden voor zich merken. Dat is wel voor lijf hij voor de mensheid had. Hij geeft zijn leven als God zijn loom, als een opfer voor ons. Hij had zijn jongen ook zo lief. Wanneer hij op ieder moel even aan wordt verleend was zijn, zijn lief aan en dat niemals. Wel wij wat aan dat gedaan hebben als Petrus aan verleend deed. En toch had hij aan lief. Hij had zogar Judas lief. Als hij op dat laatste moel dat brood en wijn aandacht en dat naar Judas jijf, werd dat een teken van zijn lief. Daarmee wil hij te Judas zijn, Judas, ik lief die. Zo als hij zijn jonge lijf had, zo ook lijft hij zijn vriend. Zijn eerste weer aan het kruis, weer voor zijn vriend. Dat is ook dezelfde lijf die hij van deel voor ons had. Wanneer we hem ook ganz veracht hebben, heert hij niet ook met ons leven. Je rood zo als een mutter niet met haar kind opjaft, zo ook jaft hij met onze zoon niet op. Zijn lijf laat hem niet beter geen ons worden. Wel we am leven, die ons eerst geleefd heeft. Hij is werkelijk onze leven weet. En eerst Johannes 4:9 leest wie, God weet ons wel God hij ons weer, als hij zijn eindzien zijn en de wereld checken deed, dat wie der am leven zijn. Wie zullen am voor zijn grote leven voor ons zeer dankbaar zijn. Wanneer du am nog niet voor zijn leven gedankt hast, dan kom nu am en doe dat nu. Wenn du am dein Wort geben wirst, dann wirst du sein Wort kennenlernen. Den Heiland sein Wort ist voll Leid und Mitleid und ist wirklich für jede Seele besorgt. Hei, es Leid.

0: De klok is drie met 30 minuten.
1: Die hartje naar Radio De Brig, 105.9 FM uit Almer, Ontario. Ik zie Maria Friesen met Juntia, in de eerste week van juli den 27. Gewoonlijk worden jullie nieuwrechten van De Brig te discussiëren, maar te deze week wordt er niet een nieuw nieuwrecht van onze toehartje zijn. Wanneer gaat het wel naast, dan nächste week plunt Helen Bergen waar ik hier te zijn met een frische nieuwrecht. Dankeschön für Hörchen und wir baden die Hahn ein Scheinet in je sehende Weg verjünt.